Ik ben buiten huis. Geldes aan gelmesin, istemesem seni bir daha gösterirsin kendini.